0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan 4000 euro betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

is a get happy, okay? Well, an F. Okay. Me A happy, okay?

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

The demons come and go. I know that with time they come.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
1: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
0: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
2: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
0: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

inauguration. My name is Oscar. Messer Lee.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
1: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
2: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
0: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouden Stad Radio.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
1: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
2: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
0: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
3: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
0: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag is een omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Bergen-op-Zoom kan het beste Rotterdam volgen over de A13 en de A20. En dan nog een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad.
6: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijerzaam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. En ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Harmelen en Kanaleneiland 7 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan er file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Bodegraven is de vertraging een half uur. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Engage.
9: Let's roll, baby.
8: Yes.
10: Listen to the music. Met

goede strakke baslijn. Dat is echt wel de basis van dit nummer van Change. Uit het begin van de jaren 80. Een bandje waar onder andere ook Luther Vandross in zat. Dat was A Lover's Holiday. Aan het begin van de zomerspecial van Listen to the Music. Het is de bijna laatste alweer. Volgende week nog eentje. We zitten inmiddels in de vierde van vijf afleveringen die we maken. En daarin gaan we dus op zoek naar de lekkere lange uitvoering. Of totaal andere uitvoering van platen. Zoals je eigenlijk bijna nooit op de radio hoort. We maken dat met veel plezier. Iedere week hier bij Gouwe Stad Radio. Op de dinsdag en op de vrijdag. Vandaag dus ook weer een stel aantal mooie mixen voor je. Waaronder deze van Moloko uit de jaren 90. Dit is

extra lang genieten van Moloko. Dat kon met deze mix gemaakt door Boris Lucas. Dat was Sing It Back uit de 90s. Hier in deze uitzending van Listen to the Music. De zomerspecial. Met daarin mixen dus van vroeger. Muziek ook van nu. Komt ook straks nog zeker voorbij. En natuurlijk ook de oudjes die voorbij komen. Zeker in de jaren 80 en de jaren 70 ook werden veel maxi-singles uitgebracht. 12-inch uitvoeringen. Zoals deze ook van The Man Without Hats. Safety Dance hoor je. In de 12-inch, de maxi-single. Yes.

Ja, zeker met single-uitvoering wordt soms echt wel tekort gedaan aan de plaat zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor deze plaat van Sheila E. Want ja, die kan natuurlijk fantastisch drummen. Kan even lekker erop losgaan op de drums. En kan ook nog een aardig nootje zingen. Op de Glamorous Live hoorde je dat uit de jaren 80. Wat een lekker nummer. Blijft er nog steeds vol van energie. Ja, die mochten dus graag ook in de lange uitvoering draaien. Hier op de radio in dit programma. De zomerspecial dus met daarvoor nog Men Without Hats en Safety Dance uit de jaren 80. We gaan nu naar muziek van vandaag de dag. Talk to You, Another N54 Ultra. Ook daar is een fijne mix van en die hoor je dus nu.

De zomer van 1984 die leverde veel zomerse platen op. En dit was daar ook een goed voorbeeld van. Paris Latino Bandolero. Dat was de band die je hoorde. En die kwam uit Frankrijk. Maar dit was een speciale versie voor Amerika gemaakt. De US version. Hot Paris Latino, zo heette die. En die draaiden we dus ook in de mix. Ook in Amerika dus was dit een succes, deze plaat. En daarvoor nog draaiden we Another in 54 Ultra en Talk to You. En dit is muziek uit een land waar je misschien niet zo snel een zomerse plaat van zou verwachten. Maar ze kunnen het zeker wel. Nico en Vince, zij komen uit Noorwegen. En hadden een aantal jaar geleden een hele grote hit met Am I Wrong. Dit is de Afro House Remix.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert
2: de Golden Oldies Revival.
1: Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
3: Nostalgische Gouden Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
4: Music with more muscle.
5: The finest ingredients are right in the mix.
0: Listen.

Simple, hold on. Je hoorde de stem van Lisa Stansfield. Ze zat toen nog in een andere band, dat was Cold Cut. En daar zong ze dus dit nummer mee. People, hold on. Blijft altijd zo'n lekker nummer uit het einde van de 80's. Over einde gesproken, het is ook bijna het einde van het programma. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is een lekkere zomersafsluiting van Miriam Makeba. Ja, Pata Pata kennen we natuurlijk allemaal. Dit is de uitvoering gemaakt door Milk & Sugar. Daarmee sluiten we af. Bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we er weer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground. En dat is een uitzending die helemaal gevuld is met allerlei ouwetjes. Ik dacht op een gegeven moment van, ik heb een heel archief wat ik aan het aanleggen ben van Goudse muziek. En er zitten heel veel dingen bij uit de jaren 90 en alles daaromheen. En de periode 1998, 2002, zeg maar over de 97, 2002, dus een heel vruchtbare periode in Gouda wat muziek betreft. Dus ik dacht, laat ik het even 2 jaren onder de loep nemen. Dus ik heb 1998 en 1999 te pakken genomen. Het eerste nummer wat je hoorde is het nummer Good Time. Van de band Sway, die in 1998 een EP uitbrachten die ook Good Times heette. Ze wisten daarmee zelfs de finale van de Grote Prijs van Nederland te bereiken. Ze werden 3e in de publiekscategorie en 5e in de jurycategorie. Maar zeker wel een goede prestatie voor deze deelschoutse band Sway dus, met Good Times uit 1998. En ja, we blijven dat jaar, want er kwam ook een single uit van iemand die niet heeft meegedaan met de Grote Prijs van Nederland, maar wel hele grote hits gescoord heeft. Het is Nick Nieuwhuizen, de voormalige drummer van Klein Orkest. Hij heeft sinds 92 had hij een eigen band die Harde Smart heet. En in 1998 werd hij omgevormd tot Smart, nadat er een aantal personeelswisselingen waren geweest. Er kwam toen een single uit en die heet Altijd Iemand. En daar ga je nu dus naar luisteren. De single dus van Nick Nieuwhuizen, de voormalige drummer van het Klein Orkest, die hier in Gouda woonde tussen 77 en 2015. En die met zijn nummer dus Altijd Iemand van Smart. Een single uit 98.

En nou professioneel ingezet, de band als Smart hoorde je een minder professionele band Rollercoaster, het nummer Déjà Vu van de 4-track demo die in 1999 het levenslicht zag en ook verspreid werd. Ze hebben een paar keer opgetreden en daar is het ook bij gebleven. Toen gingen ze uit elkaar, dus meer een gelegenheidsformatie van mensen van onder andere Sense of Incense en Bedworm bijvoorbeeld. Sander Geerling zat erin. Beemsterboer, broertjes zaten erin. En ja, het was gewoon een soort gelegenheidsdingetje. Lekker jammen, wat opnemen, cd'tje ervan maken. En misschien een paar keer optreden in huiskamers. Dat deden ze dus. En dat was dus Rollercoaster met het nummer Déjà Vu. Een band die wat meer ambitie had was de band Gendillion. In 1997 namen ze in eigen beheer een demo op die hen een platencontract opleverde. In 1998 verscheen dus hun eerste plaat die Planète Gendillion heet. En die was geïnspireerd op het verhaal van een Française die een weerwolf was en in de middeleeuwen leefde. Ze hebben toen een conceptalbum gemaakt waar verschillende nummers op staan, waaronder ook een suite. En daar heb ik één nummer uitgehaald. Je hoort de nummer De Hand, afkomstig van de band Gendillion, van hun cd uit 1998, Planète Gendillion. Symphorock, Fumo Fontes.

Ja, de symfonische metal van Gendillion hoorde je. Annual Wim Conference. Om vervolgens de grunge uit Gouda omstreken. Nummer 10 Nation van de gelijknamige nooit uitgebrachte demo in 1998. Ze hadden mij gevraagd om het te produceren. En dat heb ik ook gedaan. Maar van de 8 uur die er waren uitgetrokken voor het opnemen, hebben we maar 3 uur effectief gebruikt. En toen waren er nog een aantal dingen die nog moesten gebeuren die technisch niet mogelijk bleken. En tegen de tijd dat de demo uiteindelijk was afgewerkt en gemasterd, was de band al uit elkaar. Dus hebben ze er niks mee kunnen doen uiteindelijk. Eindelijk. Ze hadden wel de envelop geschreven om het op te sturen naar alle platenmaatschappijen ter wereld die ze wisten dat ze grunge uitbrachten en er interesse in hadden. De enige muzikant die je later nog terug hebt gezien in de Goudse scene is de drummer. Het was Emil Runia. Die is later opgedoken in zowel Scapiche als ook in de band Clockwork, een andere kortlevende band. En die kortlevende band bestond alweer uit de voormalige gitarist zanger van Lame Art. Matthias van der Pol was dat. Die is toen met de bassist van Angel of the Underground en de drummer van Annual Women Conference, dus een tijdje in Clockwork gaan zitten. Een soort supergroep, kan je dan wel zeggen, wat dat betreft op het Gouwse grunge-gebied. Maar goed, ik had het over Lame Art en die bracht in 1998 ook een demo uit. Die heette Lame Art, het nummer ik ga draaien, is het sluitstuk van die nummerstemmende demo.

Die op een zonnige, warme dag in juni is opgenomen door een geluidstechnicus die zwaar de griep bleek te hebben tegen het eind van de sessie. Nummer gedraaid, nummer Buildings on Ashes. En daarin hoor je dus het kenmerkende geluid van Lame Art. Dat dus niet alleen stevige gitaren had, maar ook meerstemmige zang. Hier hoor je dus Buildings on Ashes van Lame Art.

Alain Marto, die heet andere exponenten van de Goudse Grunge. Angel of the Underground met Ilse Lazarons, tegenwoordig schrijfster. En Jiska Helmes, die later ook bas zou spelen in de band Hocus Tocus, waar ik ook ooit een keer vier uur heb doorgebracht. De band heeft ook vier uur bestaan trouwens. En ook in Clockwork zat ze. En daarna heeft ze muzikaal gezien niet heel veel meer gedaan. Ze is trouwens de zus van Tim Helmes, die in de band Darling Rooster zat. Die waren er ook bezig, maar hadden nog geen plaat uit. Ze zit daarom nog niet in deze verzameling. Ik heb trouwens niet alles erin gezet, want ik heb nog lang niet alles digitaal staan. Bijvoorbeeld een band als After Dark ontbreekt bijvoorbeeld ook nog, om er maar eentje te noemen. Dus er zijn nog veel meer dingen die in het jaar 98 en 99 zijn uitgekomen, waar ik nu uit put uit mijn eigen privéarchief van Goudse Muziek. En ja, naast grunge en rock helden ook black metal. Dat is ook een stevige scene hier in Gouda, waarvan sommige mensen zijn uitgewaaid naar het internationale circuit. Bijvoorbeeld Rogier Droog, RSD noemt hij ze ook, en die is begonnen in de band Orla Draconis en die is later uitgewaaid naar heel veel andere dingen. Valkyria en nog een heleboel andere dingen. Weldbrand en nog allerlei andere black metal bands. Hele obscure bands waar hij altijd in speelde. En Orla Draconis is ja, dat misschien ook wel een wat obscure band, hoewel zelfs internationaal toch ook wel weer gewaardeerd worden. In 1998 brachten ze een demo uit die zijn eigen beheer hadden opgenomen. When the Cycle Ends. En dan ga ik een nummer draaien, dat heet The Gloaming of the Haunted Eve. En hier hoor je dus de ja, toch wel symfonisch ingestelde black metal van de band Orla Draconis. Dus The Gloaming of the Haunted Eve. Hier is van de demo When the Cycle Ends uit 98. Ordo Draconis.

Net als Order Draconis, dus de eerder gedraaide Gendillion, op basis van hun eigen demo's. Een platencontract in de wasstrepen werd besloten om nog een derde project aan te gaan, wat dan weer met metal was. Hele doordachte, technisch hoogbestaande metal. Daarvoor werden leden van Order Draconis, Gendillion en ook Dreamscape bij elkaar gezocht. En er werd een band opgericht die onder de naam Sick of Sanity doorging. De eerste zanger werd na het eerste optreden eruit gezet, omdat hij niet helemaal live uit de verf bleek te komen zoals zij dat voor ogen hadden. En met een nieuwe zanger, de voormalige bassist van Order Draconis, werd dus een demo opgenomen die Patterns heette. En daarvan hoorde je het nummer Terra Cultura. Is dat geworden met die band? Nee, uiteindelijk niet. Ze zijn aan elkaar gespat voordat het iets ging worden, omdat toch bepaalde ambities weer niet bij elkaar aansloten. En daarom de band dus ieder huns weegs ging. Een andere band die kort heeft bestaan, maar die wel veel meer invloed heeft gehad, is de band Konijn. Het is een hardcore band uit Gouda, waarvan de bassist later in diverse andere bands is opgedoken. Ik noem bijvoorbeeld I Reject Malkovich en ook in de band Devil's Blood is hij opgedoken. Maar dit is de allereerste demo die is opgenomen in 1998 en die ook onder die naam verscheen. Konijn heet de band, de demo heet ook Konijn en nummer gedraaid is het nummer Did It To Me. Hier hoor je dus uit Gouda en omstreken de oerband waar Job van der Zanden van onder andere Dol, maar ook de Devil's Blood dus het geleerd heeft. Konijn, Did It To Me uit 98, hun debuutdemo. Maar ook enige demo.

En naar Colijn hoorde je het andere exponent van de Goudse Hardcore Scene. Een van de meest bekende bands ook uit die scene uit die tijd. Indicate met het nummer Difficult Sincerity van de GHC. De Green Hardcore of de Groene Hardcore demo uit 1999. En dat was een band die ook het internationaal goed deed. Ze hebben diverse Europese tournees gedaan. En toen ze in 2003 aan elkaar gingen, hadden ze nog een EP liggen die ze uit zouden brengen samen met iemand anders. Maar dat is dus nooit van gekomen. Dus hebben ze die toen destijds vrijgegeven. Een jaar later dook Hugo van Heiningen de zanger op in de band Melkovic. En daarna is hij onder de Red Light District, Red Light Radio begonnen. Dat is een alternatieve radio, internetradio, die werd gehouden vanuit de voormalige peeskamer op de Wallen in Amsterdam. Het heeft 10 jaar bestaan, is internationaal zeer bekend geweest. Ze hebben ook overal ter wereld hebben ze dus DJ-sets kunnen doen daardoor. En ze hebben ook heel veel navolgers gehad. Tegenwoordig is hij programmeur van een heel klein podiumje in Amsterdam. En hij treedt nog regelmatig op met diverse bands waar hij dus in actief is. Groene Hardcore dus. En dat is dus, ja, een van de vele dingen die ik in mijn archief heb met Goudse lokale muziek. Als je zelf denkt van, goh, ik heb ook nog dingen die misschien niet in het archief zitten en die er wel erg interessant voor zijn, hou ik me aanbevolen. Bijvoorbeeld jaren 60, jaren 70 heb ik niet zo heel veel. Jaren 80 ook wel, maar daar kan ook wel meer bij. En ja, ook gewoon alle moderne dingen. Dus als je denkt van, ik heb dingen liggen, mijn vader heeft ooit in een bandje gespeeld, of zelfs mijn grootvader heeft ooit in een surfbandje gespeeld, dus er is nog ergens een oude krakerige band van, laat het me weten. Neem contact op met goingunderground@gouwestad.nl. Goingunderground@gouwestad.nl. En dan kunnen we kijken of ik iets kan regelen, zodat de muziek in mijn archief terechtkomt. Ik hoef dingen niet per se fysiek te hebben. Dus als je zegt, ik heb 1 LP, maar die wil ik graag zelf houden. Als ik dan een keer dat ding mag digitaliseren, krijg je gewoon de LP weer terug. En dan ook het digitale kopietje erbij. Dus dat is dan verder geen probleem. Maar dat is allemaal dus ja, in het kader van het toch wel vast willen leggen van de Goudse muziekscene. Vind ik toch erg interessant. En ik heb al een vrij groot archief wat dat betreft. Maar goed, het kan altijd groter en uitgebreider. Dus ik hou me daarvoor aanbevolen. Een andere band is de band Vorm. Ze komen oorspronkelijk uit Amsterdam, maar de toetsenist en de scratcher die komen uit Gouda. Mensen die Samba Bijbelshop kennen, die weten dat ze Irene Klein Haneveld 2 zoons heeft, waarvan 1 van de 2 op dit moment ook door het leven gaat als dominee. In het jaar 2000, 1999, zat hij dus in de band Vorm en die deed in 2000 mee met de grote prijs van Nederland. Ze hebben toen niet gewonnen, maar ze hebben wel een eervolle vermelding gekregen. Het jaar daarvoor brachten ze dus een EP uit, een demo die Worldwide heet. Die is gevuld met, ja, hip-hop, positief hip-hop in dit geval. Dus dat wil zeggen, ze stonden open voor christelijke dingen. Ze waren niet echt gospel, maar ze gaven wel een positieve boodschap ook mee die kant uit. Het is allemaal R&B, hip-hop en het steekt allemaal bijzonder goed in elkaar. Heel wat anders dan wat Rick van Zutphen op dit moment dus als de dominee doet met zijn spoken word dingen. Maar qua basis komt het hier dus ook wel vandaan. Het nummer ik ga draaien is het nummer Wait a Minute van de band Vorm. Dat ik niet voor ik heb gezegd dat het Going Underground was. En ik wil iedereen een heel fijn weekend wensen. En volgende week graag weer heel huidsgezond. En het liefst ook, ja, erg geïnteresseerd. Terug zie je aan de andere kant van de radio of het internetverbindingtje. Whatever je luistert. Dit is Going Underground. We gaan er nu uit met Vorm. Het nummer van de CD Worldwide. Het nummer Wait a Minute. Hier hoor je dus nog een Goudse mededinger. Een van de 7 die ooit de finale van de Grote Prijs van Nederland bereikt hebben. Hier dus Vorm met Wait a Minute. Jazzy, welkom erg hip-hop. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Doei!

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
7: Halberstad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
10: Nostalgische gouden ouwe.
9: Presentatie en samenstelling Tom Bos.

Op 7 juli aanstaande wordt hij 85 jaar. En dan hebben we het over Ringo Starr. En we draaien vandaag uit 1972. Dus een jaar geleden kwam It Don't Come Easy. En dat was zijn doorbraak solo. En het werd nummer 9. We moesten dus een jaar wachten op de opvolger. En de titel hoef ik bijna niet te zeggen. Want dat zongen ze eigenlijk wel 100 keer. Back of Boogaloo. Na 1974 houdt het succes een beetje op voor deze oud-drummer van de Beatles. En dan ben ik altijd zo nieuwsgierig van, ja, wie zong er daar nou eigenlijk in het achterkoortje? Nou, ik ben het voor u gaan zitten uitzoeken. Ja, uiteraard Ringo Starr, maar weet je, de andere Beatle, George Harrison, deed ook mee. En achter de piano zat Gary White. Klaus Voorman, die naam die kennen we wel vanuit de Beatles gebeuren. En degene die daar dus zongen waren, Madeleine Bell, Leslie Duncan en Gene Gilbert. Goedemiddag allemaal. Ja, de Golden Oldies Revival. We zijn er weer. En ik hoop dat u er ook bent. Dus dan maken we er dus een mooi uur van. Hier op de zondagmiddag tussen 1 en 2. Golden Oldies Revival. Ja, even kijken. Ik heb vandaag de hitlijsten bij me. Van 1962, 1972, 1982. Maar als ik zo kijk naar mijn playlist. Dan heb ik eigenlijk niet één nummer uit 1962. Heel veel uit 1972. Want ja, dan ga ik naar die lijst zitten kijken en dan denk ik van, die groep ken ik eigenlijk helemaal niet. Hoe ging dat nummer ook alweer? En dan pak ik het erbij en dan luister ik en denk van, best leuk, neem ik gewoon mee, kunt u even mee genieten. En dat u kan genieten, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze technicus Arjan Doelman achter de knoppen en de schuiven. Even kijken, waar gaan we dan naartoe? Dan zie ik van nummer 31 eventjes spieken op mijn top 40 van 22 april 1972. Dan denk ik van, ik ken eigenlijk die hele naam niet. En Cimarron, zijn Amerikaanse band. Alleen begin jaren 70 een beetje hier rondgetoerd in die top 40. En daar heb ik ook weer even gekeken van, wie zitten er eigenlijk in? Cheryl Parks, Richard Menegra en Rick Yancey. Het is, zoals je dus eigenlijk noemt, een one-hit wonder.

Rings, ja. U dacht misschien ook van, ja, welk nummer gaan we krijgen? En dan krijg je dus, en dan denkt u van, oh ja, is dat die. Rings werd geschreven door de songwriters Eddie Reeves en Alex Harvey. Oh, hey, die kennen we toch ergens van? Jawel, van de sensationele, is ook te bijna overvallen. Alex Harvey Band, To Make My Love Beautiful. Dat was een hit van Alex. En die had hij zelf geschreven. En, maar dit waren natuurlijk de Cimarron. Ja, natuurlijk, hier bij de Golden Oldies zijn het alleen maar hits. Alan Clark, Tony Hicks en Graham Nash. Ja, dat waren nog eens een keer een paar hits. Zeker als je die bij elkaar voegt. En oh ja, het is nu 1972. Hè? En dan is Graham Nash natuurlijk al vertrokken. Want die zit dan bij Crosby, Stills & Nash. En Tony Sylvester, die kwam van de Swinging Blue Jeans. Oh, die hebben ook de hele tijd niet meer gedraaid hier. Maar ja, dat zijn dus wel jaren 60. Maar 4 jaar geleden had die wisseling al plaatsgevonden in 1968. De hits, ja, die gingen door. Maar deze is mij compleet niet bijgebleven in april 1972.

Ja, Voorburgse Earth and Fire. En die staan in de, ja, de top 40 van april 1972. Staan ze dus al in de top 10. Die zijn omhoog geschoten met Memories. Ja, waar Inkpot van de Haagse buren Shocking Blue op de terugweg is. Ja, Steven Memories toch wel de Inkpot ruim voorbij. En de opvolger, ja, Memories is de opvolger van Storm and

0: traveling in to the years gone by. R&I. Hit back.
1: Weet u gelijk waar we dus natuurlijk zo meteen naartoe gaan met de zeecenter. Nee, ja, maar dan zijn we al die kant op. Dus laten we even naar Ierland gaan, want deze zangeres die komt daar vandaan. Straks komen we haar nog een keer tegen, maar dan met het hele verhaal er maar even bij. Thuis scoorde ze goed, hier in de polder maar twee keer alleen de tipparade. Nou, vandaag draaien we ze bijna alleen maar 1972. En dan even maar een uitstapje naar deze ene uit april 1971. Die niet verder kwam dan de tipparade. En dan...

Jack in the Box, Claudia Rogers. Dat is de eerste zangeres. En als ze zegt van, oh, maar dat was een Eurovisie Songfestival liedje. Ja, dan zou het kunnen, want zo klonk het zo helemaal. Maar zometeen in de mini-special nog meer even over haar. Maar eerst eventjes, natuurlijk, u hoort het op de achtergrond. We gaan naar de zeezenders, naar RNI, Radio North Sea International. We gaan naar het schip, de Mabel 2. Vandaag 27 april. Ja, en dan ga ik zitten kijken, hè, van wat heb ik van 27 april van enig jaar aan programma's van de zeezenders in mijn archief zitten. Nou, bij de zoektocht kom ik er maar op. 3 en van de heel veel die in mijn archief zitten. En alle 3 uit 1971. En ook nog eens een keer alle 3 van R&I. Oké, dan maar de kwalitatief de beste uitzoeken. Want anders krijg ik ruzie met mijn technicus Arjan Doelman. Ja, en toch wel een klein beetje, ja, toch wel een klein beetje straaljagergeluiden hoor in deze opname. En ook natuurlijk al van, misschien stroomde het wel, de golfslag van tegen het schip. Dat hoorde je dus, het heen, de deining van de zee. Juist, ik zocht naar dat stukje. Alla, maar we gaan naar Crispin St.

0: Jon, die op 27 april 1971 daar op de Meebo 2 zat en die middag van 4 tot 5 zijn programma maakte. Crispy en St. John, ja, dat is een artiestennaam. Hij heette gewoon Howard Roos, werd maar 49 jaar en overleed in 2002. Heeft onder andere ook gewerkt bij Radio Caroline, Radio Atlantis en The Voice of Peace in de jaren 80. Ga naar Arnhem.
1: Uitzending om 6 uur.
2: This is the Crispy and St. John Show.

0: 26 minutes away from 5, now news time at 5 o'clock with reporting. And we've got a letter here now from Christine Catchpole, who's living at Heath House, Wanston, Halesworth in Suffolk in England. And good afternoon to you, Christine. Many thanks indeed for your letter, love. And she wants to let record, especially for Bridget Hammond, Rita Southgate and Avril.
1: Dankjewel. Crispin St. John, ja, de opnameband van toen uit 1971. Dat hield ze ineens zo plotseling op. Vandaar ook deze plotseling einde. Crispin St. John, op 27 april 1971 zat hij dus op de zondagmiddag tussen 3 en 6 bij R&I. En dit was het uur tussen 4 en 5.

Wow, ja. We gaan naar de heren Beatles in de opvolging van de zeezenders. De heren Beatles waren dus bezig met het opnemen van het album Help. En u weet het, wij lopen zo af en toe even bij de heren de studio in. En dan gaan we dus leggen we ons oor te luisteren van waar zijn ze dus mee bezig. Nou, vandaag zijn ze bezig met het nummer I've Just Seen a Face. En die staat op de B-kant 1, 2, 3, 4, het vijfde nummer. Als u dus de LP thuis heeft liggen. Er is wat misverstand over de exacte opnamedatum. Dat zou dus kunnen zijn 18 februari, maar het zou net zo goed kunnen zijn 17 juni. Daar wordt verschillend over geschreven. En ook over het aantal takes wordt verschillend geschreven. De ene schrijft, er zijn er maar vier. Maar wij hebben dus hier, moet ik eigenlijk zeggen, want Arjan Doelman, die schuift zo meteen de schuif open voor take nummer 6.

heren Beatles in de studio met take nummer 6 van I've Just Seen a Face, het album Help. Nou, dan ben ik over 2 weken weer terug bij u en dan ga ik kijken van, ja, dan Help of Dizzy Miss Lizzy. Dat waren dus dan in begin mei degene die ze opnamen. Nou, kijken wat ik daarvan aan studio takes in mijn bezit heb. We gaan naar de mini-special. Zegt de volgende namen u iets? Caroline Vincinetti Lotempio. Of Antonio Bart Lotempio. Nee, het zei mij ook niks hoor. Maar Caroline Vincinetti, voor artiestennaam April Stevens. Ja, dat zei me dus al wat. En die Antonio, dat is Nino Tempo. Nino Tempo en April Stevens, dat was dus een... ja, het waren dus eigenlijk broer en zus. Maar dan pak je dus uit deze namen niet direct op. Die hebben dus een wereldhit gehad in 1963. En Nino Tempo overleed recent volgens mij. Ja, de afgelopen week. En dan Mike Berry. Ah, die speelde Mr. Spooner in die serie over het Engelse warenhuis met Mr. Peacock. Are you free, Mr. Humphrey? Mike Berry was een zanger, maar ook acteur, dus hij speelde daar Mr. Spooner. En Mike Berry overleed op 11 april, dus ook in die mini-special. Even aandacht voor Mike Berry als tweede en als laatste. Claudia Rogers, daar hadden we net het nummer Jack in the Box. Zij overleed op 18 april jongsleden. En nu dat andere nummer, want ze heeft hier in de Nederlandse hitlijsten maar twee keer een notering gehad. En allebei kwamen niet verder dan de tipparade. Dus Claudia Rogers. En dan denk ik van ja, maar ook dat nummer van haar is zo verschrikkelijk bekend. De mini-special.

Tony Hogan. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: De mini-special. Helemaal gewijd aan overleden artiesten. En dan nog wel de overleden artiesten van de laatste 2 weken. Want u weet het, vorige week zat mijn collega Jacques Seikers hier. En volgende week zit hij dus ook weer hier. Wij wisselen dus telkens even van stoeltje. En ja, de mini-kludder Rodgers, Come Back and Shake Me. Het komt niet van het onder de tip beraden. Maar ja, ik herinner me dat nummer alsof het een top 10 hit geweest is hoor. Oké, maar alleen alarm schrijft. Daarvoor was het Mike Berry, ook overleden tribute to Buddy Holly. Hij had er volgens mij begin jaren 60 al een gemaakt en heeft dit is de remix. Nino Tempo en April Stevens uit 1963. Deep Purple was toentertijd een wereldhit. Die wereldhit kunnen ze nu met z'n tweeën boven gaan zingen, want Nino Tempo overleed recent. En daar vandaan, van die mini-special, ja, gaan we naar de alarmschijf. En dan denk ik van, ha, die jongens, die ben ik volgens mij nog nooit tegengekomen in de alarmschijf.
1: Let op! 192, goed idee. Uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Ja, dat maak je niet vaak mee, hè? De alarmschijf van 27 april 1972 was voor de Rolling Stones. Tumbling Dice. Ja. Even kijken. Hè. Ja, even tellen. Ze zijn. Dat ze de alarmschijf zijn, dat zal nog 5 keer verder in hun carrière nog wel een keer voorkomen. De Rolling Stones. Arena, remember. Ja, nou, Rima, maar dat doen we zeker, want de Golden Oldies hier vaak. In de hitlijst van april 1963 zie ik het nummer staan The Lion Sleeps Tonight. En misschien weet u het allemaal wel, voor het niet weet, dat was van de Tokens. Maar ja, er is nog een andere groep geweest en die heeft daar een nummer 1 hit van gekregen in 1982.

Ja, en zo hadden we dus een nummer 1 hit van 27 april 1982. The Lion Sleeps Tonight van Tightfit, een Engelse groep. En we sluiten het The Golden Oldies Revival af met Think Tank Together. Maar dat is dan weer een nummer van Vaderlandse Bodem. Samenstelling en presentatie van deze Golden Oldies Revival. Tom Bos, techniek. Arjan Doelman, u bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan. Om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken, want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren, zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardaye, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardaye werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisteren nacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.